een blond pot en plantenbak onder het bruin blad van vorig jaar. Een moskie het terug conifeer en een oren mosk vlucht van onderen diezelfde conifeer in. Ik zit met de pen in de klauw om wat te bedenken. Het is net de uitvinderij van het wijs nog een ziel die mijn leer inblaast wordt. Let mijn leer er iets verbieden kan, maar dit vehikel dat nu beweegt. Het de test met de egen over wat in de spiegel stiert. Het de haat die het nooit vergriemt, maar het vehikel dat mij net langer bewegen kan. Net het stilsteen of het volshitten bie, het beziekje het beet te krijgen. Net de vertwiefeling die het bezit van mij neemt, maar het vehikel dat trussel. Volling ben ik, drok dwaam dit uit en ernaast uit de muziek. Onderwijs naar het alleveren moment dat ik uitlaat en uitleppelen word. Boren van een boodschap. De ziel, vehikel van een lichaam om een leven lang op mij te reizen. Dan dient hij jou.